lang voor hen. Lang voor die kale lui, toen waren wij en bloemen en vogels heerlijk vrij. Maar sinds zij kwamen, zitten bloemen in een pot. De vogels in een kooi beslissen zij ons lot. Want zij zijn vanuit de boef en het gewank. De strafregisters en het kleine sleutelgat. En heeft een lange schaal.

Het reis sterft uit en de prinses wordt handelswaar. Want zij zijn van ruin de liefde die onteert. Die liefde die in zaag is de slavinnenhandel. De gangsters met hun air van onbesproken wandel. En van toen af zijn gesifferd.

de jam. Eet maar op, dat is lekker. Op brood of op pannenkoeken, ja, dat vind ik ook.